U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Belgen die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaren, 4 voor Charleroi, na de uit hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland-Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Thuis, op het werk of in de auto. Overal VBRO.
1: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

Ik ging in het consul en de sergeant kwam toen om in. En vroeg ze wel bij het voetvolk of bij het paardenvolk zin. Zijn het voetvolk of het paardenvolk, als het jongelijk is man. Doe mijn plezier en stek me op bij het vrouwvolk als dat kan.

heb je potje morramin. Ting, ting, ling, ting, ting, ting. Volsen onze melkboer, kom ons nuchters rond de nelven. Komt die Karel is modern, je dopse melk is zelf. Meneer de pastor, dopse melk en volsen die kadé. Zeg, dat is geen gewone melk, het is lepas

0: to talk about.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10?

0: waar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Belg die onlangs vanuit Oeganda naar Brazilië is gereisd, ligt daar in het ziekenhuis met symptomen van ebola. Hij zou milde klachten hebben en voldoet ook niet helemaal aan de criteria van ebola. Hij heeft wel positief getest op malaria. Hij ligt in isolatie tot de uitslag bekend is. Het Franse persbureau AFP heeft het over een Congolees. Het gaat mogelijk om dezelfde man. Bij een grootschalige politieactie tegen drugshandel in en rond de Peterboswijk in Anderlecht zijn deze week 27 verdachten opgepakt. Dat zegt VRT Nieuws. De onderzoeksrechter heeft 10 onder hen aangehouden. Een minderjarige is naar een gemeenschapsinstelling gestuurd. Aan de politieactie werkten 300 agenten mee. Ze namen drugs, wapens, tienduizenden euro cash geld en auto's in beslag. 73.000 mensen hebben een werf bezocht op Open Wervendag in Vlaanderen. Trekpleisters waren onder meer de nieuwe ondergrondse parking van het UZ in Gent en de toekomstige kanaaltunnels van de Oosterweel in Antwerpen. Online zijn nog eens 290.000 mensen gaan kijken op de website van de Open Wervendag voor een virtueel bezoek. Het bondsparket vraagt 3 matches onder thuisfans voor Standaard en 4 voor Charleroi na de uit de hand gelopen Waalse derby onlangs. Na die wedstrijd liepen fans van Charleroi het veld op nadat ze waren uitgedaagd en er ontstond een vechtpartij met een 200-tal mensen. Beide clubs riskeren ook 10.000 euro boete. Sandrine Tas heeft ook de slotrit gewonnen in de wielerronde van Bretagne voor vrouwen. Ze won vrijdag ook al de eerste rit. Het zijn de eerste ritwinsten voor Tas sinds haar switch van het schaatsen naar de koers. In de eindstand eindigt ze tweede. En op het tennistoernooi van Roland Garros gaat Magali Kempe door naar de kwartfinales in het dubbelspel. Ze versloeg met haar Sloveense partner een Slovaaks-Brits duo in 2 sets. Droog met opklaringen en de minima zakken naar een graad of 17. Daarna een zonnige start van de werkweek, maar in de loop van de dag meer wolken en kans op een bui. Maximaal dan tot 24 graden. In de loop van de week meer kans op een bui en ook frisser.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen de komende week wisselvalliger toestanden. Maandag start nog droog, maar dat houden we niet. Er is een storing onderweg en die gaat voor neerslag zorgen. In de loop van de dag komt er regen aan. Vooral later, vanavond en vannacht dan. En ook op dinsdag zitten we met een storing die doortrekt met perioden van neerslag daarbij. Temperaturen zitten daarbij rond een graad of 20 of net daarvoor. Met ook later in de week regelmatig de doortocht van de storing en periode met regen of buien en temperaturen die telkens rond die 20 graden blijven zitten. De grote hitte die keert voorlopig dus eventjes niet terug. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiden. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

En dat is meteen de titel van de nieuwste single van Fadim. Fadim met als het ware een doorstart van zijn carrière. Dit keer onder de vleugels van de succesvolle Vlaamse muziekproducer Peter Kereman. Een bruggeling uiteraard. Fadim met Mijn Eigen Leven. Deze week de Brugse Kappen. Het zal de meest gedraaide zijn van week 23. En je leest er alles over die nieuwe Brugse Kappen. Op onze website natuurlijk www.brugseradio.be.

Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon.

0: Roomsaus met Iberische chorizo en champignon, geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.alter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt een licht wisselvallig dag, maar die verloopt wel droog. We krijgen om te beginnen brede opklaringen met flink wat zon. Gaandeweg zie je dan dat geleidelijk aan de bewolking wat gaat toenemen, maar overdag blijft die zon echt nog wel goed haar best doen. Het zijn vooral hoge en middelhoge wolken waar we tegenaan kijken, waar ze eigenlijk nog wel best vrij vlot doorheen geraakt. Temperatuursgewijs zijn we ook nog altijd goed. We halen gemakkelijk maxima die uitkomen rond een graad of 20 tot zelfs 3, misschien wel 24 graden. Want die temperaturen die doen het echt wel nog goed. Die lopen nog fors op, omdat we nog in vrij zachte lucht zitten. Daarbij een matige wind uit de meest zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.

zeg maar de ambassadrice van de Belgische muziek, de Belgische pop, rock, muziek. Axel Red was dat, met een liedje dat ook alweer bijna 20 jaar geleden opgenomen werd. Naïve, in onze VBRO ontbijtshow van deze allereerste junidag. Wij kijken vooruit, wij kijken naar wat voor weer we mogen verwachten in week 23. De informatie wordt ons straks weer toegereikt door VBRO-weerman Geert Nasens.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag met temperaturen die ergens rond een 20 tot 24 graden nog kunnen uitkomen. Want je ziet duidelijk dat we nog in vrij warme lucht zitten, waarbij die temperatuur nog gemakkelijk een aantal graden omhoog gaat. Met redelijk wat zon erbij zelfs. Zeker in de loop van de ochtend en ook nog vanmiddag kan die zon zich nog goed laten zien. En lopen die temperaturen echt wel nog gemakkelijk op tot relatief hoge waardes. Daarbij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond vannacht een toename van de bewolking, met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van, regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien, dat kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe, misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden, maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door en ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere, maar zeker niet elke dag evenveel. En sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. Temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiren. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de brand.
3: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VWRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VWRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VWRO ochtend weerbericht.

0: En we gaan alweer toe naar het weer. De weersvooruitzichten, ze komen eraan zometeen met Geert Nasens.
1: De VBRO ontbijtshow.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wereld.
1: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vandaag wordt een licht wisselvallig dag. Maar die verloopt wel droog. We krijgen om te beginnen brede opklaringen met flink wat zon. Gaandeweg zie je dan dat geleidelijk aan de bewolking wat gaat toenemen. Maar overdag blijft die zon echt nog wel goed haar best doen. Het zijn vooral hoge en middelhoge wolken waar we tegenaan kijken. Waar ze eigenlijk nog wel best vrij vlot doorheen geraakt. Temperatuursgewijs zijn we ook nog altijd goed. We halen gemakkelijk maxima die uitkomen rond een graad of 20 tot zelfs 3, misschien wel 24 graden. Want die temperaturen die doen het echt wel nog goed. Die lopen nog fors op, omdat we nog in vrij zachte lucht zitten. Daarbij een matige wind uit de meest zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
3: Een stoppelweven, zoals zijn Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.
4: Er zijn vorig jaar de helft meer meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag in Vlaanderen. Het meldpunt kreeg meer dan 1500 aangiftes. Het gaat vooral over ongewenst seksueel gedrag en psychisch geweld. En ook het intrafamiliaal geweld blijft stijgen, blijkt uit cijfers. Er zijn nu al bijna 80 haaien aangespoeld op het strand van de Pannen en Kokseiren. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok, 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esprilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
5: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
4: Ook Le Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de 3 grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag met temperaturen die ergens rond een 20 tot 24 graden nog kunnen uitkomen. Want je ziet duidelijk dat we nog in vrij warme lucht zitten, waarbij die temperatuur nog gemakkelijk een aantal graden omhoog gaat. Met redelijk wat zon erbij zelfs. Zeker in de loop van de ochtend en ook nog vanmiddag kan die

De zon zich nog goed laten zien en lopen die temperaturen echt wel nog gemakkelijk op tot relatief hoge waardes. Daarbij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond, vannacht een toename van de bewolking, met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van, regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien, dat kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe, misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden, maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door en ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus nou ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere, maar zeker niet elke dag evenveel. Sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. Temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

0: ik weet het nog goed. Het was een beetje vreemd, hè. Benny had toen al een reeks Brugse hits gescoord sinds 1981. Toen ging hij wel weer terug naar het Engels, maar rond 83 was het toch wel echt alle registers open van die Brugse liedjes. Plots kwam hij dan in 84 met een dubbel single Engels, Nederlands, niet meer in het Brugs. If Saying en de B-zijde De Vrouw. En het was dat liedje dat we nog een keer draaiden als regioplaatje in de start van onze maandagse VBRO ontbijtshow. Onze Benny Scott. En zo gaan we deze ontbijtshow uit. Afronden doen we over weinige ogenblikken met het morgennieuws van 9 uur. Meteen een update. En dan straks uiteraard muziek. Best hij werkt 3 uur lang. De eerste arbeidsvitaminen van deze junimaand. Straks op de radio. Tot aan het middagnieuws.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
7: De Brugse Radio.

Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Rollegem bij Kortrijk is gisteren rond 6:30 een 55-jarige man uit Moeskroen dood aangetroffen in een gracht. Uit camerabeelden bleek dat hij 3 kwartier eerder met zijn scooter in de gracht reed. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man uit Moeskroen kwam alle hulp te laat. Gisteravond rond 8:00 moest de brandweer uitrukken voor een brand op de 7e verdieping van een appartementencomplex op de zeedijk van Zeebrugge. De brand zou er ontstaan zijn op het terras van een duplexappartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. In Roeselaar heeft de politie zaterdag 5 mannen gearresteerd na verschillende vechtpartijen in de Ooststraat, de Winkelstraat van Roeselaar. 1 man raakte daarbij gewond door een glazen fles en ook een voorbijhangster werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Op de E403 in Ardooien is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in 2 en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. En zaterdagavond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Lonker, een deelgemeente van Heuveland, een 45-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat de man in Ieper een politiecontrole negeerde en zo kwam het tot een politieachtervolging. De motorrijder botste achteraan op een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108. Van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag wordt een licht wisselvallig dag. Maar die verloopt wel droog. We krijgen om te beginnen brede opklaringen met flink wat zon. Gaandeweg zie je dan dat geleidelijk aan de bewolking wat gaat toenemen. Maar overdag blijft die zon echt nog wel goed haar best doen. Het zijn vooral hoge en middelhoge wolken waar we tegenaan kijken. Waar ze eigenlijk nog wel best vrij vlot doorheen geraakt. Temperatuursgewijs zijn we ook nog altijd goed. We halen gemakkelijk maxima die uitkomen rond een graad of 20 tot zelfs 3. Misschien wel 24 graden, want die temperaturen die doen het echt wel nog goed. Die lopen nog fors op, omdat we nog een vrij zachte lucht zitten. Daarbij een matige wind uit de meest zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

mijn puberteitsjaren, toen ik zo'n jaar of 11, 12 was. Mijn vriendjes die hadden allemaal alle lief, maar ik had schrik van de meisjes. Hè. Goh, ik durfde die echt niet gaan vragen om te dansen. En die meisjes moesten bijna hun BH over mijn kop trekken, dat ik wou geloven dat die met mij wilden dansen. Zo bedeesd. Ik zat altijd maar in mijn volière met mijn kanarievogels. En mijn vrienden zo, hij zei, Urbanus, kende jij echt geen ander standje dan op zijn kanaries? Ja, ik wel, maar mijn kanarie niet. Ja, die lachte me altijd uit. Ik was toen met mijn vader een keer in het café bij mijn onkel Maurice. En we hadden daar gezegd dat we op vakantie gingen naar de Canarische eilanden. Dat was echt onze droom, hè. En nou, een week of twee later kwamen we terug. En hoe was het daar? Maar daar zitten kinderen helemaal geen Canaries. Wat is dat er voor een zever? En zo'n zatlap. Weet je wat dat geil een keer moet gaan, jongens? Naar de Maagdeneilanden. Maar daar ga de geil nu lamuseren. Allee, ik heb mijn pad naar de Maagdeneilanden. Op een week waren we al terug. En hoe was daar? Maar er zitten daar ook geen Canaries. Allee, wij wisten van niks. Hè. En ik ben als kind een keer stiekem met een bus naar Brussel gereden. Naar zo'n oerenkotje, hè, om zo wat ervaring op te doen. Hè. En ik daar binnen en die prostituee. Wel, manneke, wat kom jij hier doen? Wel, ik zou ze willen wat ervaring op doen. Heb jij geld mee? Ja, 5 frank. Ja, daarvoor ga je niet veel krijgen. Hè. Wat dat is, is. Ik heb 2 jaar in een internaat gezeten, hè, in Aalst, bij de Patertjes. We mochten maar alle 3 weken naar huis. En ik moet zeggen, ik heb daar nooit iets meegemaakt van paters die kinderen lastig vielen of zo. Hè. Nochtans, iedere speeltijd liep ik daar met mijn gat bloot, met een boterkoek in mijn gat, om die man te lokken. Hè. Maar geen ene, hè. Geen ene. Die vonden mij waarschijnlijk een lelijk kindje. Ja. Ja, dat zou kunnen zijn, want toen ik geboren was, lag ik in een couveuse achter mat glas. En ik heb horen zeggen dat mijn ouders mij gekocht hadden omdat ze op hun appartement geen hond mochten houden. Ja. En ik was als kind zo een dikkertje en mijn vrienden lachten mij uit. Zo, de Ronde van Vlaanderen. Ja. Ja, dan krijgt u zelfvertrouwen wel een deuk, hoor. Allee, ja. Maar nu, door jarenlang succes te hebben, ben ik daaruit gegroeid. Hè. Nu ben ik veel meer zeker van mijn stuk. Toen dat ik hier aankwam, ik hoorde zo achter mijn gat, direct zo een paar jonge meisjes gillen zo. Hè. Ik zeg, yeah, Herbie, you still got it. Maar dat was niet voor mij, die waren daar ergens van een trap gevallen. Dat was niet voor mij. Nee, wat ik tegenwoordig wel veel achter mijn gat krijg, dat zijn van die wattenstaafjes. Ken je dat? Wattenstaafjes. Dat zijn oude bobonnetjes met wit permanenteken op hun kop. Hè. Ah, Urbanus, hoe is die? Urbanus. Ja, die zijn nog altijd koket. Hè. Die tutten zich nog helemaal op. Ik zag ze een wattenstaafje, die had maar 1 tand en toch droeg die een beugel. Ik zei, helemaal waarom draag jij een beugel? Ik heb maar 1 tand. Hij stond scheef. Ja, die zijn nog 4 op hun eigen, hè.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 6801.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Ja, het kan de beste overkomen. Een single die volledig de mist ingaat. Dat is gebeurd met Fadim's vorige plaatje. Toen besloot hij om het geweer van schouder te veranderen, andere mensen aan te trekken of te zoeken om hem te begeleiden. Nu heeft hij gevonden in de stal van Peter Kereman, figuurlijk dan wel, want de man beschikt in Wetteren, over een riante studio samen met vrouwlief Corina, backing vocal en ook solozangeres uiteraard gekend van de radio. Fadim in een nieuwe versie dus, met Mijn Eigen Leven, onze Brugse Keppen deze week. Je leest er alles over op onze website www.brugseradio.be. Het feit dat Peter Kereman de productie doet, heeft ook deze Brugse Keppen dus een Brugskleurtje.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.
3: Ik heb zo'n wezenlijk zin in jou.
0: Frank Valentino.
3: Volare.
0: Michael.
3: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
3: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij klopte de Noor Casper Ruud. In de kwartfinales neemt Fonseca het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.

en nu we het aperitief toch al hebben gehad, gaan we naar het middaguur, naar het allereerste middagnieuws en de VBRO Radioclub met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Soul Sister, Jan Leijers en Paul Michiels. In 1990 maakten ze deze heel erg swingende Facing Love.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijs.
0: Ja, een beetje onweerachtig weekend is het geworden. Maar wij zitten gelukkig veilig in deze Studio 5, waar het toch een beetje afgekoeld is. En dat is wel aardig, moet ik zeggen. Hele fijne middag en welkom op deze 1 juni. We zijn een nieuwe maand ingestapt ondertussen. Zo snel gaat het allemaal. Dat is de maand die echt leidt naar de zomer natuurlijk. En de grote vakantie die er ook binnen een maand aankomt. Je kan je het je niet voorstellen. Het is pas kerstmis geweest. Maar ik hoef het u niet uit te leggen. David van Dijk die komt het wel uitleggen. Het verhaal bij een liedje uit zijn repertoire. En dat heet Met heel mijn hart.
2: De Radioclub.
0: En hier is de zangeres onder naam.

0: Er komen heel wat leuke nieuwe singles uit. Dit is er eentje van die vandaag op deze maandag hoorde van Miles Smith en My Mess. En wij hebben straks Annika met Little Lady. Daarvoor gaan we naar 81, maar eerst deze meneer.
1: Geen zorgen over het klimaat, kent u die uitdrukking? Geen zorgen, maar ook hopelijk geen zinloze depressies. Ik wens u een fijne voortzetting, eigenzinnige dagen en een aangenaam etenschap. Geen zinloze zorgen. De Radioclub met Rudy Meijer.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag zien we eigenlijk best nog wel aardig wat zon. De bewolking neemt toe. Er is een storing onderweg, maar die zal ons pas bereiken tegen de ochtend, niet eerder. Daarbij zie je dat we met een matige wind zitten uit een zuidwestelijke richting. En temperaturen die het best nog wel oké doen. We halen gemakkelijk nog maxima die rond een graad of 20 tot 24 kunnen uitkomen. 20 aan de kust. Lokaal kan het landinwaarts zelfs nog richting een 24 zijn. Dat zijn best nog hoogwaardes. Met die zon die er nog bij is, kunnen we zeker spreken van een vrij aangename dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Allee, iedereen aan tafelen, mijn handen soepen te hebben. Smakelijk en zie je dat je een mondje niet verbrand, mensen.

0: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag, het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meijer.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Welkom in een nieuwe aflevering van Voor het voetlicht. De spotlights staan terug op de artiesten uit Vlaanderen en Nederland. Vandaag een Vlaamse artiest, David van Dijk. Hij komt vandaag vertellen over het liedje Met heel mijn hart.
2: Het is een liedje dat al geschreven was, vooraleer het liedje waarvoor het allemaal mee begonnen is, van mij, Een super lange nacht, al geschreven is.
1: Oh ja.
2: En ik was op een schrijfkamp voor de muziekuitgeverij Suntable. En dat vond plaats in de Ardennen. En we waren daar met verschillende artiesten, maar ook componisten, auteurs. Ja, het is dan altijd zo'n beetje zoeken bij wie past het zo wat om samen te zitten, samen dingen te schrijven.
1: Met wie klikt het?
2: Met wie klikt het op muzikaal vlak? Kom ik daartoe en zeg ik van, oh nee, dit kan niet waar zijn. Is die hier aanwezig? En dat was Leo Kaarts senior.
1: Oh ja.
2: En ik had zoiets van, maar daar wil ik wel even kennis mee maken. En 's avonds zaten we aan tafel en het gesprek begon uiteraard over
1: muziek.
2: En over
1: Wiltura?
2: Inderdaad, Wiltura, inderdaad. Ja. Want toen was, ik moet niet zeggen toen, in de jaren 60, 70 was Leo de vaste orkestleider, de echte orkestleider. Schreef hij ook heel veel arrangementen voor de platen van Wil, maar ook heel veel hits geschreven voor Wil. Ik denk aan Moederogen, Viva l'amour, Mon amour à moi. Ja. Dat zijn allemaal composities van Leo. Ik had zoiets van, ja, daar wil ik wel even bij zitten. En Leo stelde het zelf voor. Hij zei van, wat denk je, zullen we even rond de tafel zitten om iets te schrijven? En Chris van Roosdaal zat daar toen ook bij. En Chris had al 's nachts een ingeving van, wat denk je over de volgende melodie? En dat was het refrein al van Met heel mijn hart.
1: Ja.
2: Het was nog heel sterk sleutelen aan de strofes en zeker textueel aan de strofes. En we zitten samen en ik had zoiets van, echt wel met Leo Kaarts erbij en Viva España. Mm-hmm. Toch wel een miljoenenseller geweest over heel Europa. En dus echt een monument. Ja, zo zijn we beetje bij beetje het refrein, een strofe. En ik had gezegd, ja, we moeten nog ook een bridge hebben. En zo is het nummer ontstaan aan de piano. Ja, ik ben ontzettend gelukkig met dat nummer, want het heeft echt wel na de zomerstop van de Vlaamse top 10 op VTM heeft het echt wel voor een stukje toch wel David van Dijk dan nog extra op de kaart gezet.
1: Ja.
2: Was meteen overal nummer 1. Ik denk hier ook, maar ook in de ultratop bij VTM, overal was het nummer 1. En dat is zo, ja.
1: Zoiets heb je ook nodig, natuurlijk.
2: Je hebt zoiets nodig, maar dat is, op zo'n moment is dat, ik ben er te nuchter en te realistisch voor. Op dat moment is dat echt zo bij mij in de wang knijpen van, ik droom toch niet, het is toch waar.
1: Het is echt waar, ja.
2: En dat is zo genieten, niet normaal.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag met temperaturen die ergens rond een 20 tot 24 graden nog kunnen uitkomen. Want je ziet duidelijk dat we nog in vrij warme lucht zitten, waarbij die temperatuur nog gemakkelijk een aantal graden omhoog gaat. Met redelijk wat zon erbij zelfs. En lopen die temperaturen echt wel nog gemakkelijk op tot relatief hoge waardes. Daarbij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond, vannacht een toename van de bewolking. Met tegen de ochtend dan

Het zijn zo van die liedjes die je nooit meer hoort op de radio, maar wel bij VWRO natuurlijk, hè. Art Sullivan, hij maakte heel wat toffe hits in de jaren 70. En eentje ervan vandaag nog is Monsieur Tu, Madame Vous. En daarmee is deze radioclub al bijna weer voorbij. Morgen is het dinsdag, zoals je weet. En dan is Benny Scott onze gast. En voor het voetlicht komt hij vertellen over De Facteur. En hier zijn nog de Mixed Emotions. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eerenchemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Sell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag met temperaturen die ergens rond een 20 tot 24 graden nog kunnen uitkomen. Want je ziet duidelijk dat we nog in vrij warme lucht zitten, waarbij die temperatuur nog gemakkelijk een aantal graden omhoog gaat. Met redelijk wat zon erbij zelfs. En lopen die temperaturen echt wel nog gemakkelijk op tot relatief hoge waardes. Daarbij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanavond vannacht een toename van de bewolking. Met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van. Regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien. Dat kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden, maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door en ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus nou ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere, maar zeker niet elke dag evenveel. Sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. Temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquane Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag zien we eigenlijk best nog wel aardig wat zon. De bewolking neemt toe. Er is een storing onderweg, maar die zal ons pas bereiken tegen de ochtend, niet eerder. Daarbij zie je dat we met een matige wind zitten uit een zuidwestelijke richting. En temperaturen die het best nog wel oké doen. We halen gemakkelijk nog maxima die rond een graad of 20 tot 24 kunnen uitkomen. 20 aan de kust. Lokaal kan het landinwaarts zelfs nog richting een 24 zijn. Dat zijn best nog hoge waardes. Met die zon die er nog bij is, kunnen we zeker spreken van een vrij aangename dag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Rollegem bij Kortrijk is gisteren rond 6:30 een 55-jarige man uit Moeskroen dood aangetroffen in een gracht. Uit camerabeelden bleek dat hij 3 kwartier eerder met zijn scooter in de gracht reed. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man uit Moeskroen kwam alle hulp te laat. Gisteravond rond 8:00 moest de brandweer uitrukken voor een brand op de 7e verdieping van een appartementencomplex op de zeedijk van Zeebrugge. De brand zou er ontstaan zijn op het terras van een duplexappartement. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon uitbreiding voorkomen. In Roeselare heeft de politie zaterdag 5 mannen gearresteerd na verschillende vechtpartijen in de Oolstraat, de Winkelstraat van Roeselare. 1 man raakte daarbij gewond door een glazen fles en ook een voorbijhangster werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Op de E403 in Ardooien is in de nacht van zaterdag op zondag een bestuurder omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man reed in de richting van Brugge toen hij met zijn wagen van de weg afraakte en tegen een brugpijler botste. Het voertuig brak door de klap in 2 en ook het motorblok kwam tientallen meters verder terecht. En zaterdagavond laat is bij een ongeval langs de Dikkebusstraat in Lonker, een deelgemeente van Heuveland, een 45-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat gebeurde nadat de man in Ieper een politiecontrole negeerde en zo kwam het tot een politieachtervolging. De motorrijder botste achteraan op een geparkeerde Citroën Berlingo. De man, vermoedelijk van Franse nationaliteit, stierf ter plaatse.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Biljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De Brugse Radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Het is eerst nog droog, maar dat houden we niet vol. Tegen de ochtend loopt dan een storing binnen. En tegen die tijd kan er wat regen gaan vallen. Met een matige wind erbij. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn uit een zuidwestelijke richting. Temperaturen blijven heel erg zacht. Veel minder dan een graad of 15 zal het echt niet worden. En dat zijn toch steeds vrij hoge waardes voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20 graden.

De komende dagen wordt het wisselvalliger. Vooral op dinsdag en donderdag, de D-dagen van de week, lopen er vrij actieve storingen door. Dinsdag kan dat gepaard gaan met redelijk wat regen en een aantal forse buien die erachteraan komen, zelfs met onweer. En ook donderdag lijkt het een actieve storing te zijn waarbij er een flinke plets water kan vallen. De andere dagen valt het beter mee, al zijn er ook dan wel een paar verspreide buien actief, maar het wordt geen waterballet op die dagen. De temperaturen die blijven het eigenlijk heel de tijd wel vrij goed doen. We halen gemakkelijk telkens maxima van een 20 graden of meer en de neerslag natuurlijk minder, maar van zodra het weer droog is, lopen die temperaturen vrij snel weer een paar graden op. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de 2 weken ophaling van restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespectakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers, mikt het 11 juli comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van erestadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
3: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar het Belfort Verteld?
4: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, s'avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge, met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
2: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra lichtplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de

0: trekkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Het is eerst nog droog, maar dat houden we niet vol. Tegen de ochtend loopt dan een storing binnen. En tegen die tijd kan er wat regen gaan vallen met een matige wind erbij. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn uit een zuidwestelijke richting. Temperaturen blijven heel erg zacht. Veel minder dan een graad of 15 zal het echt niet worden. En dat zijn toch steeds vrij hoge waardes voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag. Vanavond, vannacht een toename van de bewolking. Met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van. Regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien. Dat kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden, maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door en ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus maar ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere, maar zeker niet elke dag evenveel. Sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. Temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmarès ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de twee weken ophaling van restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de 7e verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespektakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van ere-stadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45 uur 45

0: Tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept, er kwamen nieuwe kaaimuren, stijgers en extra lichtplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenchemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de brand.
4: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe. Het is eerst nog droog, maar dat houden we niet vol. Tegen de ochtend loopt dan een storing binnen. En tegen die tijd kan er wat regen gaan vallen met een matige wind erbij. Aan de kust kan die af en toe vrij krachtig zijn uit een zuidwestelijke richting. Temperaturen blijven heel erg zacht. Veel minder dan een graad of 15 zal het echt niet worden. En dat zijn toch steeds vrij hoge waardes voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkt een 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.

We krijgen een meer westgerichte stroming deze week. Daarbij trekken er een paar storingen door. Vandaag is dat nog niet het geval. Vandaag wordt nog een droge dag. Vanavond, vannacht een toename van de bewolking. Met tegen de ochtend dan een storing die binnenloopt. En dan komt er regen van. Regen die ook morgenochtend nog valt. Daarna volgen dan een aantal buien. Dat kunnen zelfs forse buien zijn met eventueel onweer erbij. Maar ook morgen halen we nog gemakkelijk maxima van 20 graden of meer. Naar woensdag toe misschien een bui. Ook weer maxima van rond de 20 graden, maar grotendeels droge periodes. Donderdag trekt dan weer een actievere storing door en ook vrijdag moeten we een aantal felkere buien verwachten. Dus maar ja, het is een beetje een verdeeld beeld de komende dagen. De ene dag al wat meer neerslag dan de andere, maar zeker niet elke dag evenveel. Sommige dagen verlopen zelfs helemaal of grotendeels droog. De temperaturen blijven het voorlopig erg goed doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om vier vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkt een 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de vier grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge is maandag het nieuwe afvalplan in werking getreden. Voortaan is er nog slechts om de twee weken ophaling van restafval, maar kun je wel wekelijks een GFT-bak aanbieden voor fruit, groente en klein tuinafval. De eerste dag verliep alvast niet vlekkeloos. In het centrum van de stad lag het immers vol met restafvalzakken. En ook in Assebroek werden ze verkeerdelijk aangeboden door bewoners. Daar start de restafvalophaling pas volgende week. Dat is vervelend voor de Bruggelingen, want zij moeten hun restafvalzakken weer binnenhalen. Een alternatief is om de zakken aan te bieden op het recyclagepark. Het afvalplan werd al flink bekritiseerd op politiek vlak. De valse start zal alvast weer koren op de molen zijn voor het politieke toneel in de stad. Op de zeedijk in Zeebrugge is zondagavond brand uitgebroken op het terras van een appartement op de zevende verdieping. De brand ging gepaard met een opvallende rookpluim, maar de brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het zich verder verspreidde. Op het moment van de brand waren geen bewoners aanwezig in het getroffen appartement of de onderliggende flats. De schade bleef beperkt tot enkele gebroken ramen en wat rook- en waterschade. Volgens de brandweer is de flat nog bewoonbaar en werd ze intussen water- en winddicht gemaakt. Hoe het vuur ontstond is nog onduidelijk. De lokale politie Brugge voert een onderzoek. Tijdens de bluswerken werd de zeedijk tijdelijk afgesloten. Van 1 tot en met 11 juli vormt de Markt van Brugge opnieuw het decor voor Het Belfort Vertelt, het spectaculaire projectiespektakel op het Belfort. Na het succes van de eerste editie met 75.000 bezoekers, mikt het 11 juli-comité dit jaar op nog meer kijklustigen. Onder de titel Een verhaal van eb en vloed staat de eeuwenoude relatie tussen Brugge, het water en de zee centraal. Het verhaal neemt bezoekers mee van de 15e eeuw tot vandaag en belicht onder meer de verzanding van het Zwin, periodes van bloei en verval, de Brugse zwanen, de wereldoorlogen en de ramp met de Herald of Free Enterprise. Ook de onthoofding van Pieter Langgals krijgt een plaats in de voorstelling. De organisatie werkt opnieuw samen met historici, onder leiding van ere-stadsarchivaris Noël Gernaert om de historische correctheid te garanderen. De visuele uitwerking is in handen van het Brugse bedrijf Alpha Vision. Elke avond start de nieuwe voorstelling om 22:45, gevolgd door een herneming van de editie van vorig jaar om 23:15.
2: Waarom moeten mensen deze zomer gaan kijken naar Het Belfort Vertelt?
3: Wel omdat je tussen 1 en 11 juli, 's avonds laat, op een ongelooflijke manier een verhaal verteld krijgt over Brugge, met dingen die je zegt, oh, dat wist ik, maar heel veel dingen, dat wist ik absoluut niet. Hij laat je gedurende een half uur onderdompelen in een spektakel van licht, klank, muziek. En dat mag je niet missen.
0: De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het project combineert een grondige modernisering van de haven met belangrijke maatregelen tegen overstromingen. Omdat de jachthaven een kwetsbare toegangspoort vormt voor zeewater bij zware stormvloeden, werden rond het gebied nieuwe dijkmuren, stormmuren en mobiele waterkeringen aangelegd. Die ingrepen maken deel uit van het Vlaamse masterplan Kustveiligheid en bieden bescherming tegen stormvloeden tot minstens 2070. Naast de veiligheidswerken kreeg ook de jachthaven zelf een flinke opwaardering. Het tijdok werd verdiept. Er kwamen nieuwe kaaimuren, steigers en extra ligplaatsen. Ook de omgeving werd heringericht met groenvoorzieningen, wandelzones, zitplaatsen en ontmoetingsruimtes. De totale kostprijs van het project bedraagt 19 miljoen euro. En dan nog dit. Het festival Campo Solar in Damme haalt komende zomer een van zijn meest geliefde podia terug. Het houten amfitheater, gebouwd in de coronazomer van 2020, wordt opnieuw opgebouwd voor de 10e jubileumeditie. Het openluchttheater bood toen plaats aan 200 bezoekers en groeide uit tot een symbool van hoop in een moeilijke periode. Dit jaar krijgt het amfitheater een dubbele functie. Intieme concerten overdag en een dansbare clubsetting 's avonds. Onder de eerste bevestigde namen zitten Spinvis, Floris Francis Arthur en Johannes is zijn naam. Ook comedy en klassieke muziek krijgen er een plek. Onder andere David Galle en Gunther Lamoot komen langs. Campo Solar is als festival bijzonder zichtbaar in de regio dankzij de vele vogelverschrikkers langs de wegen. Het festival is kleinschalig, maar mikt op kwalitatieve beleving midden tussen tarwe, lavendel en zonnebloemen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook

Alexa Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: De Brugse Radio.

De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega-busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmarès ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.

Brug is de schoonste stad van heel de wereld. Pak de kerin van Antwerpen, dat zien de echte kenters. Een grote mond, een borst vooruit, in Antwerpen is het anders.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De buschauffeur van 49 die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

huis. Er kwam toch niks dan rotzooi van, toen bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Hoeveel duizenden kunstschilders zonder van onze stad in een of ander prachtig hoekje op doek gezet hebben. Hoeveel honderdduizenden foto's zonder al niet gemaakt zien van al die schone plekjes in onze stad. Er is verzekers geen één stad in de wereld waar dat er meer over geschreven geweest heeft of over Brugge. En als je dan als zanger een nieuw liedje wil maken over Brugge, is dat niet gemakkelijk. Want wat kan je over Brugge nog zeggen? Er is al zoveel gezegd. Wat valt er nog u te leggen?

je strooten, je plengstjes, je toren, kikken vier naar de lucht. Het griest en het blauw van je hemels als decor voor de vogels en der vlucht.

met Brugge dan ooit had verhoorn. Je naam is Venetië van het noorden, hier voel ik me blij, lekker kind. Je bijhoort smelt zijn akkoorden, het klinkt en het

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.